0: kassier.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
3: I had a flat tire. And yeah, we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
2: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximumtemperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt Verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurden bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter, we kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onweren.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Ondertussenin horen schroeit het verhaal ik uur. Want iedere verteller voegt iets toe aan het avontuur. Waar eerst een rat zwom zijn het er ondertussen honderd. En de gracht is volgens sommigen nu een oceaan geworden. Midden

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: BNL Nieuws.
1: In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurde bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter, we kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onberen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Zit jij momenteel ook met je hand in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Goedemorgen.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: te encontré.
1: Goedemorgen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Conscious Cultural Connecting.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Jan.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
1: Bonjour, comment ça va?
2: Entre nous, een heel intiem programma met Jos Bender.

Dalida zong samen met acteur en dus ook zanger Alain Delon in Parole, Parole. Dave hoorde je met Vanina en Edith Piaf met een evergreen Non, je ne regrette rien.

0: Liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France.
3: Zijn lijfspreuk? Liedjes schrijven zoals de liefde. Hoe meer je schrijft, hoe meer je moet schrijven. Julien Clerc. Meer dan een halve eeuw aan de top van de hitlijsten. Met 26 albums. Ex van France Gall en Miu Miu. Vader van 7 kinderen. Maupassant is zijn favoriete schrijver. Julien Clerc, politiek geëngageerd. Étienne Rodager was zijn eerste liedjeschrijver. Een ontmoeting in een studentencafé, L'Écritoire, bij de Sorbonne, waar Julien studeerde. Zijn hoofd zat vol met melodieën, maar het ontbrak hem aan teksten. Hulpeloos riep hij uit: is er iemand die teksten schrijft? Een bak

0: Goedemiddag.
1: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL, connected by culture.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisterd.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.be.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Goedemiddag, welkom bij de foyer. De allereerste van vandaag kwam van Nathalie, een hitje uit de jaren 80. Ook belpop hoor. Het was destijds eigenlijk in 1983 haar eerste single Mon Coeur qui craque. Ze werd ontdekt door DJ Mark Cammons, die ook Madonna ontdekte. Een paar jaar later werd er een Engelstalige versie gemaakt, My Love Won't Let You Down. En zojuist kreeg je ook dansen, maar van een heel andere orde. De nieuwste van Rooftop J, Out of My Mind.

Evelyn de Bels, zo heet de zangeres eigenlijk. Vroeger was het Kaleidophonic, maar die groepsnaam werd onlangs ten graven gedragen. En ze gaan met dezelfde muzikanten weliswaar verder onder de naam Evelyn. Dit was hun eerste wapenfeit onder die naam Born in Blue. En ik mag zeggen, het klinkt toch wel een stuk steviger dan wat ze met Kaleidophonic deden. Ook nieuw is deze van de Small Ships.

The Small Ships is eigenlijk een Schot, Kenneth Brownlee, die per ongeluk in België verzeild geraakte en hier bleef hangen. Hij leerde pianist en producer Olaf Janssens kennen en plotseling was The Small Ships geboren. Alleszins een leuk nummer uit dat eerste album dat binnen een goede maand zal verschijnen. Benieuwd naar wat er nog zal gaan volgen. David Ronaldo, die kennen we wel. Hier is hij nog eens met Susie's Home.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Terug naar het eind van de jaren 80 met het Leuvense Aimless Device. De groep werd destijds opgericht door Bart Azijn, zo heet hij echt wel hoor. En als je foto's van die periode bekijkt, dan mag je zeggen, hij lijkt toch wel heel sterk op de jonge Nick Cave. Dit waren ze met Shell Shock en we gaan nog meer terug, of verder terug in de tijd beter gezegd, met de Grabbletons. Make Love heet deze.

0: Je hoort tegenwoordig muzikanten wel eens zeggen dat ze nog moeilijk aan de bak raken met eigen nummers, omdat er zoveel covergroepen actief zijn. Maar eigenlijk is dat altijd al zo geweest. De jaren 60, 70, dat was ook de periode van de balorkesten. Ik zag Raymond van het Groenewoud ooit eind jaren 70 in Sint-Ruiden. Die speelde gewoon een set van 7 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts. Allemaal covers met daar, hier en daar aangevuld met eigen nummers. Deze Grabbletons, die waren ook zo een populair balorkest uit het Waasland, met een paar eigen nummers zoals deze Make Love. We blijven min of meer in dezelfde periode met Salix Alba.
1: Ma. Ma. Ma.

klinkt misschien een beetje als een grap, maar dat was het destijds echt zeker niet hoor. Salex Elba was begin jaren 70 echt wel een heel bekende Belgische jazzrock band met heel goede muzikanten in hun rangen. Eén daarvan was Marc Herouet, die later nog deel ging uitmaken van de Wallace Collection. En die kennen we natuurlijk allemaal nog van hun wereldhit Daydream. De Garbage Gang, die hebben wel een nieuwe. Dit is Ready to Roll. 1, 2.

De festivalzomer is volop bezig en dan wordt er net iets minder nieuw werk uitgebracht. Maar gelukkig zijn er nog bands zoals The Garbage Gang die dat wel doen. Ready to roll. En als we niet naar nieuw gaan, kunnen we wel terug in de tijd met Black Snow in Summer en One Click.

Het zijn geen veelschrijvers hoor, die van Black Snow in Summer. Het is heel normaal dat er altijd wat tijd tussen een release zit. Deze One Click is van een paar jaar geleden en is ook ondertussen digitaal verkrijgbaar. Portrait Bizarre, dan gaan we weer naar de jaren 80. Dit is Ballad of the Grave.

0: Limburgse band uit Maasmechelen destijds. Begin jaren 80 leek het erop dat ze echt gingen doorbreken. Ze deelden het podium met onder meer Luna Twist, The Scabs en Cabaret Voltaire. Maar het grote succes bleef wel uit. En dus werd midden jaren 80 beslist om er toch maar mee op te houden. Er kwam in 2011 nog een reunie met een nieuw album dat A New Day heette. Maar ook dat zorgde niet voor de grote doorbraak waar ze echt wel hoopten. En dus was het verhaal helemaal afgelopen voor deze band Portrait Bizarre.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Twee bandleden uit Brussel en twee uit Moosbergen die samen Dusk Call vormen. Deze single was een debuutsingle Broken Eyes van een jaar of twee geleden. Veel meer kon ik er nog niet echt over vinden, dus ook geen echte veelschrijvers die van Dusk Call. Misschien is dat bij Black Blinded wel anders. Dit is alleszins hun eerste, Saint Martin.

Als je je creativiteit niet binnen één band kwijt kan, dan ga je toch gewoon bij een stuk of drie groepen zeker. Wat is dat nu? Dat is wat deze Lizzie Rijkaard doet, zangeres en songschrijfster van deze band. Maar ze doet dat ook bij Stoelen en Banken en bij Junkyard Pool. Toch twee echt totaal andere genres. Hun eerste cd of album, beter gezegd, werd deze nu eigenlijk op de Gentse feesten in de Dambert in Gent voorgesteld. En de eerste single eruit was deze Saint Martin. Caesar's Son mag het rijtje vervolledigen met Paradise.

Tot begin dit jaar noemden ze zichzelf Caesar's Palace, maar ik kan me voorstellen als je dat op YouTube of Google ingeeft dat je van alles anders te zien krijgt dan info over de band of nog erger muziek van de band. Begin dit jaar werd hun naam gewijzigd in Caesar's Son en ze werkt nog meteen hun eerste debuutalbum af, dat dan weer The Palace heet. Ze kunnen het echt niet laten. Daaruit krijg je deze Paradise. De laatste van het eerste uur foyer voor deze zondag gaat naar Caught Up met The End Begins.

Tweemaal nieuw op rij, caught up, eerst met The End Begins en dan deze zonder. Die is echt gloednieuw hoor, van 20 juli verscheen die stad die niet bestaat. En ik ben er zeker van, hier ga ik nog wel singles van oppikken. We mogen zeggen dat het momenteel volop zomer is. Als we nu nog een klein beetje wind erbij hadden, dan was het misschien zoals Sam Batten's California beschrijft.

Some Buttons in California, Grant uit de Gent-Brugge. Niet de Amerikaanse versie, maar wel Grant, de band uit België. Bestaat ondertussen een jaar of 5, 26 met een hele reeks singles achter hun naam. Maar toch tot nu toe nog geen echte grote doorbraak. Dit zijn ze met No Money on the Bank.

Die kennen we natuurlijk nog wel. The Machines met Don't Be Cruel. Echt veel hits scoorden ze niet. Er was nog die ene I See The Lies In Your Eyes. En begin jaren 80 de single The Hustle, die door Marcel van Tilt op het album van Get Sprouts geplaatst werd. Dat die plaat die iedereen van mijn leeftijd wel in zijn platenkast zal hebben zitten. Want destijds was ongeveer iedereen klant bij de bank ASLK en die plaat werd door hun uitgebracht en verspreid. Hopelijk zal Alice May aan meer hits werken. Alleszins doet haar best met deze nieuwe In A Flash.

nog zo wat powerpop van Alice May in a Flash. En eentje die ook maar een paar singles achter zijn naam staan heeft, is de Antwerpse singer-songwriter Bart. Onder de naam The Logic Society bracht hier tot nu toe 2 dance tracks uit. Tomorrow en deze Darkness.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

Er mogen best nog wel wat meer beats bij van deze We Are Who People uit Brugge. Ze combineren klassieke gitaren eigenlijk en synths met techno, electro en wave. En als we dan toch over beats hebben, dan mag de pionier van dat genre in België zeker niet ontbreken. Ik heb het dan natuurlijk over Enzo Kraft. Dit is zijn meest recente Command Protocol.

0: adjust. Calibrate. Validate. Continue. Optimize. Synchronize.
1: Maatschappij kritisch zoals altijd. Enzo Kraft uit Mechelen met Command Protocol. En de twee volgende heren kwamen destijds ook uit Mechelen. Ze waren in België vooral bekend onder de naam Aroma di Amore. Maar er waren heel veel zijprojecten zoals deze bange konijnen.

Fred Angst en Elvis Peters als bange konijnen met Ik ben verliefd op Sandra Kim. In Wallonië werd dat dan gewoon Lapin, Lapin en Je suis fou de Sandra Kim. Break to talk, de laatste in het rijtje van de Dance of Electro, zal maar zeggen. Voor vandaag is deze Can't Control Myself.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Tijd om een verjaardag te vieren. In augustus 1966, exact 60 jaar geleden, brachten de Beatles het album Revolver uit. Met daarop deze Tomorrow Never Knows. Het album werd heel veel gecoverd, of de song beter gezegd, werd heel veel gecoverd doorheen de jaren. Greybound, de band rond Joe Smeets, die we onder meer ook kennen van Lenoise, vond dat er het moment gekomen was om daar nog een extra versie aan toe te voegen. Ze gingen een samenwerking aan met Frankie Traandruppel en het mag gezegd, hun versie klinkt eigenlijk wel best goed. En als we dan toch bij het geluid van de Beatles uitkomen, dan gaan we naar onze Belgische Beatles van dit moment, Dressed Like Boys met Healing.

ik zei het in het verleden al, dit had zomaar op een of ander album van de Beatles uit de jaren 60 kunnen staan. Dressed Like Boys was dit met The Healing. Bandy Villains die brachten vorig jaar het album Stains on the Dance Floor uit, waaruit deze Love nog eens.

Het is al de vierde single van Zio die in de playlisten van de foyer opduikt. Het geluid, daar zijn we al helemaal gewend aan. Sisters of Mercy met wat Joy Division. En er is natuurlijk ook die link met TC Matic, want de zanger van Zio is niemand minder dan Vital Barbarotta, die ook de frontman is van die geweldige TC Matic tribute band TC Arno. Fake Alien is meteen de voorlaatste voor vandaag in de foyer. Deze heet Familiar Steps.

Klinkt weer bijzonder goed, deze nieuwe Fake Alien Familiar Steps. Dit was de foyer weer voor deze week. Gisteravond was ik op Rockwood en kon ik Vive La Fête nog eens live aan het werk zien. Vandaag zitten ze ook weer in de foyer als afsluiter van deze uitzending. Vanaf morgen podcast kan je terecht in de podcast BNL Radio om alles opnieuw te beluisteren. En we sluiten vandaag af met La Vérité. Tot volgende week.

0: De tunnel onder de Schelde tijdelijk afgesloten door een waterlek. Dat ontstond rond 9 uur vanmorgen. Het lek zorgde voor wateroverlast in de tunnel, maar de watervoorziening op linkeroever komt niet in het gedrang. Die blijft gegarandeerd via andere leidingen. Technische diensten proberen het lek zo snel mogelijk te dichten, zodat de tunnel weer kan worden gebruikt, maar dat zal meerdere dagen in beslag nemen. Het lek ontstond waarschijnlijk door slijtage. De getroffen leiding heeft normaal een debiet van 450.000 liter water per uur. Het Franse departement Moselle heeft 30.000 mensen opgeroepen om binnen te blijven nadat vanmorgen een brand uitbrak in een Seveso-onderneming. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. De brandweer is met een 50-tal voertuigen en bijna 100 mensen uitgerukt. Ondertussen zou dat vuur onder controle zijn. Het is nog niet duidelijk om welke chemicaliën het gaat en of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn terechtgekomen. Het departement Moselle ligt in het noordoosten van Frankrijk en grenst aan het Groothertogdom Luxemburg. Bij Oekraïense drone-aanvallen zijn in Rusland vanmorgen 8 mensen om het leven gekomen. Verschillende plaatsen in Rusland zijn de voorbije nacht met drones bestookt. Rusland zegt dat het meer dan 600 drones heeft onderschept. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge. Met blauw-zwart werd hij 2 keer landskampioen en won hij 1 keer de beker. Bij Frankfurt wordt Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. Vandaag nog zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. Van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte dus toe, dan tot 36 in het binnenland. Aan de kust blijft het aangenamer en koeler, rond 26 graden. In de loop van de avond en nacht kan het dan onweren, zeker in het oosten van het land.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Waar muziek staat als een net gestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-0026-80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Eigenzinnig, eigen tijd.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Saske.

0: Goedenavond.
1: BNL.
2: Wolkenbreiers
1: met Leo Reinders.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machette, een groot kapmes. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende mensen aangevallen met een machette om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In Griekenland zijn bij een blusoperatie twee blushelikopters op elkaar gebotst. De ene helikopter raakte de andere langs boven tegen de schroef. Na een zoekactie zijn de vier bemanningsleden teruggevonden. Twee van hen zijn overleden. De twee inzittenden van de andere helikopter bleven ongedeerd. Ze zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Tour de France Femme. In de gele trui, die de Nederlandse zaterdag verdiende door de eerste rit in Lausanne te winnen, was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. De Italiaanse Elisa Balsamo finishte op 2 en Marianne Vos is derde. Shari Bosuit was als vierde vandaag de eerste Belgische. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Rasmus Søeberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderspositie kwam niet meer in gevaar. Na een rustige nacht waarin het minstens 19 graden blijft, krijgen we een zonnige maandag met temperaturen tot 36 graden. Dinsdag nog altijd warm tot zo'n 31 graden, maar op meer plaatsen kans op onweer, vooral in de oostelijke helft van het land.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Derde couplet, potteke vet. Vergeet al anders, was mijn eerste bevet. Het Songfestival, yeah, later nog bed. De reflex, flex, op als tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivak, potsen, sponsen, broekjes, karbonaaien. Die knijlappen, dat ze ons broekjes wilden naaien. Bedzak saai, bed te maken maai. Ik stop ermee, wat is mijn schaai?